0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Curaçao heeft een opvolger gevonden voor de opgestapte perschef Kees Jansma. Het is commentator Vincent Schildkamp die zich nu bij de staf voegt. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het was de afgelopen tijd onrustig rondom de nationale ploeg. Na het vertrek van bondscoach Fred Rutte besloot ook Kees Jansma zijn functie neer te leggen. Hij kon zich niet vinden in de manier waarop de technische staf was vervangen. Inmiddels is de rust enigszins teruggekeerd nu Dick Advocaat opnieuw aan het roer staat. Voor Schildkamp ligt er een mooie taak te wachten. Hij krijgt van zijn werkgevers ESPN en Ziggo Sport de ruimte om de mediabegeleiding op zich te nemen tijdens het toernooi in Noord-Amerika. De voorbereiding op het wereldkampioenschap krijgt nu snel vorm. De selectie komt eerst bij elkaar in Noordwijk voor een trainingskamp. Voor de fans is dat een mooie kans om de spelers van dichtbij te bekijken tijdens de open trainingen op Nederlandse bodem. In dezelfde periode staat ook een ontmoeting gepland met Schotland in het bekende Hampden Park Stadion. Na dit Europese uitstapje keert de ploeg terug naar het eiland voor een uitzwaaiwedstrijd tegen buurland Aruba. Dit is de laatste test voordat het echte werk begint. Curaçao maakt zich op voor een zware poolfase met wedstrijden tegen Ecuador, Ivoorkust en een openingswedstrijd tegen Duitsland in Houston.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Het wereldkampioenschap voetbal krijgt een extra dimensie voor fans en kijkers. De FIFA kiest namelijk voor meer commercie en snellere interactie tijdens de uitzendingen. Voor het eerst wordt het namelijk mogelijk om spelers of trainers van het Nederlands elftal al even in de rust live te interviewen nog voordat ze de kleedkamer bereikt hebben. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De FIFA verplicht teams namelijk om mee te werken aan korte interviews wanneer de spelers de kleedkamers opzoeken. Hoewel de richtlijnen op tafel liggen, is de invulling nog een punt van discussie. De KNVB en de omroepen moeten nog bepalen wie er precies aan het woord komt. Het kan bijvoorbeeld een speler zijn die net van het veld stapt, maar ook een assistent-coach. Zulke gesprekken halverwege de wedstrijd zijn in het topvoetbal een zeldzaamheid, al werd er in het verleden bij oefenwedstrijden en in de Eredivisie al eens mee geëxperimenteerd. De vernieuwing stopt echter niet bij interviews alleen. De FIFA introduceert bij alle 104 wedstrijden vaste drinkpauzes. In zowel de eerste als de tweede helft ligt het spel 3 minuten stil voor een zogeheten cooling break. Terwijl de spelers langs de zijlijn drinken, krijgen omroepers zoals de NOS de ruimte om reclames uit te zenden. Deze commerciële onderbrekingen duren 1,5 minuut per keer. Hiermee verandert de traditionele beleving van een voetbalwedstrijd zonder pauzes aanzienlijk.
0: Grand Prix Radio is jouw sport.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het deelnemersveld van Roland Garros dunt verder uit nu een van de smaakmakers van vorig jaar noodgedwongen moet afhaken. Na eerdere afmeldingen van titelverdediger Carlos Alcaraz laat nu Lorenzo Musetti weten dat hij het toernooi in Parijs aan zich voorbij moet laten gaan. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Italiaanse nummer 10 van de wereld liep tijdens het mastertoernooi van Rome een blessure op aan zijn dijbeen. Uit medisch onderzoek is gebleken dat de schade te groot is om op korte termijn weer op de baan te staan. Voor Musetti is dit een flinke mentale tik. Hij laat weten dat hij het nieuws moeilijk kan verwerken, zeker omdat het herstel meerdere weken in beslag zal nemen. Hierdoor mist hij niet alleen het hoofdtoernooi in Hamburg, maar dus ook het tweede Grand Slam toernooi van het jaar. En die timing is extra pijnlijk voor de Italiaan, want vorig jaar kende hij een droomtoernooi in Frankrijk door de halve finale te bereiken. Al moest hij toen ook de strijd vroegtijdig staken vanwege fysieke problemen. Nu zijn lichaam hem opnieuw in de steek laat, verdwijnt de kans om die prestatie te evenaren. De organisatie van Roland Garros verliest hiermee opnieuw een belangrijke publiekstrekker in de aanloop naar de openingsronde op 24 mei. Het vizier van de Italiaan gaat nu volledig op zijn revalidatie.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Volgens voormalig Haas-teambaas Gunther Steiner had topontwerper Adrian Newey de rol van teambaas bij Aston Martin nooit moeten accepteren. De Italiaan zet grote vraagtekens bij de koers van de renstal uit Silverstone. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ondanks de komst van topontwerper Newey en de nieuwe samenwerking met motorleverancier Honda staat Aston Martin na de eerste vier races nog op 0 punten. De druk op de organisatie neemt toe, zeker nu Steiner zich uitspreekt over de interne structuur. Hij begrijpt niet waarom Newey naast zijn technisch werk en zijn rol als aandeelhouder ook de dagelijkse leiding van het team op zich heeft genomen. Volgens Steiner is het een klassiek voorbeeld van iemand over promoveren. Hij stelt dat mensen altijd in hun kracht gezet moeten worden. En voor Newey is dat overduidelijk het tekenen van kampioenschapswaardige auto's en niet het managen van een complete organisatie. Steiner vermoedt dat de Brit inmiddels zelf ook twijfelt aan zijn beslissing en dat hij de impact van de functie als teambaas heeft onderschat. Terwijl eigenaar Lawrence Stroll blijft zoeken naar oplossingen voor de tegenvallende prestaties op de baan, herinnert deze situatie de Formule 1-wereld eraan dat technische genialiteit niet automatisch leidt tot managementsucces. De focus ligt nu volledig op de vraag hoe Aston Martin de weg omhoog weer gaat vinden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur. Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Pascal Boskaert keert terug naar de Kromme Dijk. Feyenoord leent de assistenttrainer uit voor 2 seizoenen aan FC Dordrecht, waar hij opnieuw de rechterhand wordt van Dirk Kuyt. Met deze stap kiest Dordrecht voor een bekende formule om de weg omhoog in de eerste divisie voort te zetten. Op stelmanier voor Grumpy Radio, jouw sportradio. De samenwerking tussen de twee clubs uit de Rijnmond krijgt hiermee een nieuwe impuls. Boskaert is geen onbekende aan de Kromme Dijk. Hij vervulde deze rol al eerder met succes. Na een tussenstop bij de jeugd van Feyenoord en een korte periode als interim hoofdcoach in de Kuip, kiest hij nu voor een langer verblijf bij FC Dordrecht. De oud-verdediger heeft een contract tot de zomer van 2028 getekend. Voor Kuip betekent de komst van Boskaert een versterking van zijn eigen technische staf. De oud-international verlengde onlangs zijn eigen verbintenis en gaf daarbij aan dat hij zich in Dordrecht op de juiste plek voelt om door te groeien als trainer. Hij ervaart veel steun binnen de club en ziet het als een ideaal platform voor de toekomst. Het duo staat voor de taak om de resultaten van de afgelopen periode te verbeteren. Nadat de ploeg net naast de play-offs greep, ligt de focus nu op stabiliteit en aansluiting bij de top van de competitie. Door Boskaert nu voor langere tijd vast te leggen, hoopt de clubleiding die sportieve groei te realiseren.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Zelfs als de focus volledig op de Formule 1 lijkt te liggen, laat Max Verstappen zijn eigen raceteam geen moment los. De wereldkampioen bemoeit zich tot in de kleinste details met de strategie en de data van zijn GT3-project, zo vertelt coureur Daniel Juncadea. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sinds Verstappen van zijn team geen simracers meer mag rijden tijdens Grand Prix weekends, gebruikt hij die tijd om op afstand zijn eigen team aan te sturen. Zodra zijn eigen werkdag in de Formule 1 erop zit, duikt hij in de telemetrie van de GT-wagens. Volgens Juncadea gaat de Nederlander daar heel ver in. Hij probeert technische snufjes en werkmethodes uit de koningsklasse direct te vertalen naar de GT3-wereld. De coureurs binnen het team merken dat hij alles volgt. Verstappen geeft regelmatig via de digitale weg instructies over de afstelling van de auto. Juncadea vertelt dat de passie van de Nederlander aanstekelijk werkt, al moet hij hem soms ook afremmen. Een GT-auto is technisch een stuk eenvoudiger dan een Formule 1-wagen, waardoor Verstappen soms de neiging heeft om te diep in de details te treden. Het uiteindelijke doel van zijn intensieve begeleiding is succes tijdens de 24 uur van de Nürburgring. Daar stapt Verstappen zelf achter het stuur van een Mercedes AMG. Hoewel die auto al wat langer meegaat, is het team hoopvol. Door technische aanpassingen in de reglementen krijgt de motor meer lucht, wat de kansen op een overwinning op het iconische Duitse circuit flink vergroot.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Alfred Schreuder en het Saoedische Al-Diriyah gaan per direct uit elkaar. Na een dienstverband van slechts een half jaar heeft de club besloten om het contract met de Nederlandse trainer te beëindigen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De breuk komt op een cruciaal moment. Al-Diriyah strijdt op het tweede niveau in Saoedi-Arabië volop mee voor promotie. Met nog slechts één wedstrijd voor de boeg staat de ploeg op de derde plaats, terwijl alleen de beste twee teams rechtstreeks promoveren naar de hoogste divisie. Door de recente nederlaag tegen Al-Anwar lijkt de clubleiding te hebben besloten dat de trainerswissel noodzakelijk is om alsnog te kunnen promoveren. De club bedankt Schreuder in een officiële verklaring voor zijn inzet en wenst hem succes in het vervolg van zijn carrière. Voor Schreuder is dit niet de eerste keer dat een avontuur vroegtijdig strandt. Eerder vertrok hij ook al vroegtijdig bij clubs als Ajax en Al-Nassr. Toch hoeft de coach niet lang stil te zitten. Hij richt zijn vizier nu volledig op zijn rol bij de Duitse nationale ploeg. Als assistent van Julian Nagelsmann reist hij mee naar het wereldkampioenschap. Terwijl Alfred zijn koffers pakt, blijven zijn broers ook volop in het nieuws. Bart Schreuder is onlangs gepresenteerd bij FC Den Bosch, terwijl Dick Schreuder momenteel indruk maakt in de Eredivisie met NEC.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Curaçao heeft een opvolger gevonden voor de opgestapte perschef Kees Jansma. Het is commentator Vincent Schildkamp die zich nu bij de staf voegt. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het was de afgelopen tijd onrustig rondom de nationale ploeg. Na het vertrek van bondscoach Fred Rutte besloot ook Kees Jansma zijn functie neer te leggen. Hij kon zich niet vinden in de manier waarop de technische staf was vervangen. Inmiddels is de rust enigszins teruggekeerd nu Dick Advocaat opnieuw aan het roer staat. Voor Schildkamp ligt er een mooie taak te wachten. Hij krijgt van zijn werkgevers ESPN en Ziggo Sport de ruimte om de mediabegeleiding op zich te nemen tijdens het toernooi in Noord-Amerika. De voorbereiding op het wereldkampioenschap krijgt nu snel vorm. De selectie komt eerst bij elkaar in Noordwijk voor een trainingskamp. Voor de fans is dat een mooie kans om de spelers van dichtbij te bekijken tijdens de open trainingen op Nederlandse bodem. In dezelfde periode staat ook een ontmoeting gepland met Schotland in het bekende Hampden Park Stadion. Na dit Europese uitstapje keert de ploeg terug naar het eiland voor een uitzwaaiwedstrijd tegen buurland Aruba. Dit is de laatste test voordat het echte werk begint. Curaçao maakt zich op voor een zware poolfase met wedstrijden tegen Ecuador, Ivoorkust en een openingswedstrijd tegen Duitsland in Houston.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het wereldkampioenschap voetbal krijgt een extra dimensie voor fans en kijkers. De FIFA kiest namelijk voor meer commercie en snellere interactie tijdens de uitzendingen. Voor het eerst wordt het namelijk mogelijk om spelers of trainers van het Nederlands elftal al even in de rust live te interviewen nog voordat ze de kleedkamer bereikt hebben. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De FIFA verplicht teams namelijk om mee te werken aan korte interviews wanneer de spelers de kleedkamers opzoeken. Hoewel de richtlijnen op tafel liggen, is de invulling nog een punt van discussie. De KNVB en de omroepen moeten nog bepalen wie er precies aan het woord komt. Het kan bijvoorbeeld een speler zijn die net van het veld stapt, maar ook een assistent-coach. Zulke gesprekken halverwege de wedstrijd zijn in het topvoetbal een zeldzaamheid, al werd er in het verleden bij oefenwedstrijden en in de Eredivisie al eens mee geëxperimenteerd. De vernieuwing stopt echter niet bij interviews alleen. De FIFA introduceert bij alle 104 wedstrijden vaste drinkpauzes. In zowel de eerste als de tweede helft ligt het spel 3 minuten stil voor een zogeheten cooling break. Terwijl de spelers langs de zijlijn drinken, krijgen omroepers zoals de NOS de ruimte om reclames uit te zenden. Deze commerciële onderbrekingen duren 1,5 minuut per keer. Hiermee verandert de traditionele beleving van een voetbalwedstrijd zonder pauzes aanzienlijk.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het deelnemersveld van Roland Garros dunt verder uit nu een van de smaakmakers van vorig jaar noodgedwongen moet afhaken. Na eerdere afmeldingen van titelverdediger Carlos Alcaraz laat nu Lorenzo Musetti weten dat hij het toernooi in Parijs aan zich voorbij moet laten gaan. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Italiaanse nummer 10 van de wereld liep tijdens het Mastertoernooi van Rome een blessure op aan zijn dijbeen. Uit medisch onderzoek is gebleken dat de schade te groot is om op korte termijn weer op de baan te staan. Voor Musetti is dit een flinke mentale tik. Hij laat weten dat hij het nieuws moeilijk kan verwerken, zeker omdat het herstel meerdere weken in beslag zal nemen. Hierdoor mist hij niet alleen het hoofdtoernooi in Hamburg, maar dus ook het tweede Grand Slam toernooi van het jaar. En die timing is extra pijnlijk voor de Italiaan, want vorig jaar kende hij een droomtoernooi in Frankrijk door de halve finale te bereiken. Al moest hij toen ook de strijd vroegtijdig staken vanwege fysieke problemen. Nu zijn lichaam hem opnieuw in de steek laat, verdwijnt de kans om die prestatie te evenaren. De organisatie van Roland Garros verliest hiermee opnieuw een belangrijke publiekstrekker in de aanloop naar de openingsronde op 24 mei. Het vizier van de Italiaan gaat nu volledig op zijn revalidatie.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Volgens voormalig Haas-teambaas Gunther Steiner had topontwerper Adrian Newey de rol van teambaas bij Aston Martin nooit moeten accepteren. De Italiaan zet grote vraagtekens bij de koers van de renstal uit Silverstone. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ondanks de komst van topontwerper Newey en de nieuwe samenwerking met motorleverancier Honda staat Aston Martin na de eerste vier races nog op 0 punten. De druk op de organisatie neemt toe, zeker nu Steiner zich uitspreekt over de interne structuur. Hij begrijpt niet waarom Newey naast zijn technisch werk en zijn rol als aandeelhouder ook de dagelijkse leiding van het team op zich heeft genomen. Volgens Steiner is het een klassiek voorbeeld van iemand over promoveren. Hij stelt dat mensen altijd in hun kracht gezet moeten worden. En voor Newey is dat overduidelijk het tekenen van kampioenschapswaardige auto's en niet het managen van een complete organisatie. Steiner vermoedt dat de Brit inmiddels zelf ook twijfelt aan zijn beslissing en dat hij de impact van de functie als teambaas heeft onderschat. Terwijl eigenaar Lawrence Stroll blijft zoeken naar oplossingen voor de tegenvallende prestaties op de baan, herinnert deze situatie de Formule 1-wereld eraan dat technische genialiteit niet automatisch leidt tot managementsucces. De focus ligt nu volledig op de vraag hoe Aston Martin de weg omhoog weer gaat vinden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Pascal Boskaert keert terug naar de Kromme Dijk. Feyenoord leent de assistenttrainer uit voor 2 seizoenen aan FC Dordrecht, waar hij opnieuw de rechterhand wordt van Dirk Kuyt. Met deze stap kiest Dordrecht voor een bekende formule om de weg omhoog in de eerste divisie voor te zetten. Op stelmanier voor Grumpy Radio, jouw sportradio. De samenwerking tussen de twee clubs uit de Rijnmond krijgt hiermee een nieuwe impuls. Boskaert is geen onbekende aan de Kromme Dijk. Hij vervulde deze rol al eerder met succes. Na een tussenstop bij de jeugd van Feyenoord en een korte periode als interim hoofdcoach in de Kuip, kiest hij nu voor een langer verblijf bij FC Dordrecht. De oud-verdediger heeft een contract tot de zomer van 2028 getekend. Voor Kuip betekent de komst van Boskaert een versterking van zijn eigen technische staf. De oud-international verlengde onlangs zijn eigen verbintenis en gaf daarbij aan dat hij zich in Dordrecht op de juiste plek voelt om door te groeien als trainer. Hij ervaart veel steun binnen de club en ziet het als een ideaal platform voor de toekomst. Het duo staat voor de taak om de resultaten van de afgelopen periode te verbeteren. Nadat de ploeg net naast de play-offs greep, ligt de focus nu op stabiliteit en aansluiting bij de top van de competitie. Door Boskaert nu voor langere tijd vast te leggen, hoopt de clubleiding die sportieve groei te realiseren.
0: Grand Prix Radio is jouw sport.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Zelfs als de focus volledig op de Formule 1 lijkt te liggen, laat Max Verstappen zijn eigen raceteam geen moment los. De wereldkampioen bemoeit zich tot in de kleinste details met de strategie en de data van zijn GT3-project, zo vertelt coureur Daniel Juncadea. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sinds Verstappen van zijn team geen simracers meer mag rijden tijdens Grand Prix weekends, gebruikt hij die tijd om op afstand zijn eigen team aan te sturen. Zodra zijn eigen werkdag in de Formule 1 erop zit, duikt hij in de telemetrie van de GT-wagens. Volgens Juncadea gaat de Nederlander daar heel ver in. Hij probeert technische snufjes en werkmethodes uit de koningsklasse direct te vertalen naar de GT3-wereld. De coureurs binnen het team merken dat hij alles volgt. Verstappen geeft regelmatig via de digitale weg instructies over de afstelling van de auto. Juncadea vertelt dat de passie van de Nederlander aanstekelijk werkt, al moet hij hem soms ook afremmen. Een GT-auto is technisch een stuk eenvoudiger dan een Formule 1-wagen, waardoor Verstappen soms de neiging heeft om te diep in de details te treden. Het uiteindelijke doel van zijn intensieve begeleiding is succes tijdens de 24 uur van de Nürburgring. Daar stapt Verstappen zelf achter het stuur van een Mercedes AMG. Hoewel die auto al wat langer meegaat, is het team hoopvol. Door technische aanpassingen in de reglementen krijgt de motor meer lucht, wat de kansen op een overwinning op het iconische Duitse circuit flink vergroot.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Alfred Schreuder en het Saoedische Al-Diriyah gaan per direct uit elkaar. Na een dienstverband van slechts een half jaar heeft de club besloten om het contract met de Nederlandse trainer te beëindigen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De breuk komt op een cruciaal moment. Al-Diriyah strijdt op het tweede niveau in Saoedi-Arabië volop mee voor promotie. Met nog slechts één wedstrijd voor de boeg staat de ploeg op de derde plaats, terwijl alleen de beste twee teams rechtstreeks promoveren naar de hoogste divisie. Door de recente nederlaag tegen Al-Anwar lijkt de clubleiding te hebben besloten dat de trainerswissel noodzakelijk is om alsnog te kunnen promoveren. De club bedankt Schreuder in een officiële verklaring voor zijn inzet en wenst hem succes in het vervolg van zijn carrière. Voor Schreuder is dit niet de eerste keer dat een avontuur vroegtijdig strandt. Eerder vertrok hij ook al vroegtijdig bij clubs als Ajax en Al-Nassr. Toch hoeft de coach niet lang stil te zitten. Hij richt zijn vizier nu volledig op zijn rol bij de Duitse nationale ploeg. Als assistent van Julian Nagelsmann reist hij mee naar het wereldkampioenschap. Terwijl Alfred zijn koffers pakt, blijven zijn broers ook volop in het nieuws. Bart Schreuder is onlangs gepresenteerd bij FC Den Bosch, terwijl Dick Schreuder momenteel indruk maakt in de eredivisie met NEC.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een korte file op de A59 richting Os vanuit Den Bosch. Vanaf Nuland 3 kilometer en 5 minuten door wegwerkzaamheden.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Curaçao heeft een opvolger gevonden voor de opgestapte perschef Kees Jansma. Het is commentator Vincent Schildkamp die zich nu bij de staf voegt. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het was de afgelopen tijd onrustig rondom de nationale ploeg. Na het vertrek van bondscoach Fred Rutte besloot ook Kees Jansma zijn functie neer te leggen. Hij kon zich niet vinden in de manier waarop de technische staf was vervangen. Inmiddels is de rust enigszins teruggekeerd nu Dick Advocaat opnieuw aan het roer staat. Voor Schildkamp ligt er een mooie taak te wachten. Hij krijgt van zijn werkgevers ESPN en Ziggo Sport de ruimte om de mediabegeleiding op zich te nemen tijdens het toernooi in Noord-Amerika. De voorbereiding op het wereldkampioenschap krijgt nu snel vorm. De selectie komt eerst bij elkaar in Noordwijk voor een trainingskamp. Voor de fans is dat een mooie kans om de spelers van dichtbij te bekijken tijdens de open trainingen op Nederlandse bodem. In dezelfde periode staat ook een ontmoeting gepland met Schotland in het bekende Hampden Park Stadion. Na dit Europese uitstapje keert de ploeg terug naar het eiland voor een uitzwaaiwedstrijd tegen buurland Aruba. Dit is de laatste test voordat het echte werk begint. Curaçao maakt zich op voor een zware poolfase met wedstrijden tegen Ecuador, Ivoorkust en een openingswedstrijd tegen Duitsland in Houston.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het wereldkampioenschap voetbal krijgt een extra dimensie voor fans en kijkers. De FIFA kiest namelijk voor meer commercie en snellere interactie tijdens de uitzendingen. Voor het eerst wordt het namelijk mogelijk om spelers of trainers van het Nederlands elftal al even in de rust live te interviewen nog voordat ze de kleedkamer bereikt hebben. Rob Stelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De FIFA verplicht teams namelijk om mee te werken aan korte interviews wanneer de spelers de kleedkamers opzoeken. Hoewel de richtlijnen op tafel liggen, is de invulling nog een punt van discussie. De KNVB en de omroepen moeten nog bepalen wie er precies aan het woord komt. Het kan bijvoorbeeld een speler zijn die net van het veld stapt, maar ook een assistent-coach. Zulke gesprekken halverwege de wedstrijd zijn in het topvoetbal een zeldzaamheid, al werd er in het verleden bij oefenwedstrijden en in de eredivisie al eens mee geëxperimenteerd. De vernieuwing stopt echter niet bij interviews alleen. De FIFA introduceert bij alle 104 wedstrijden vaste drinkpauzes. In zowel de eerste als de tweede helft ligt het spel 3 minuten stil voor een zogeheten cooling break. Terwijl de spelers langs de zijlijn drinken, krijgen omroepers zoals de NOS de ruimte om reclames uit te zenden. Deze commerciële onderbrekingen duren 1,5 minuut per keer. Hiermee verandert de traditionele beleving van een voetbalwedstrijd zonder pauzes aanzienlijk.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt helaas hier en daar wat langzamer. Het is niet druk onderweg. Op de meeste plekken kun je nog steeds moeiteloos doorrijden. Op de A8 een uitzondering. Zaanstad Amsterdam. Voor knooppunt Zaandam 2 kilometer en een kwartier extra. En het is vroeg druk aan het worden bij de Duitse grenscontrole. Op de A12 komen we vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar langzaam rijden. 3 kilometer en 10 minuten.
3: Hey, hallo.
4: Ben jij er?
3: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Arne Slot gaat ervan uit dat hij ook na de zomer de scepter zwaait op Anfield. De Nederlandse coach heeft aangegeven dat er geen enkele twijfel is over zijn toekomst bij de Engelse grootmacht en dat hij zich volledig richt op de lange termijn. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sinds zijn komst naar de Premier League wordt de trainer nauwlettend gevolgd, zeker nu de geruchtenmolen in het topvoetbal altijd draait. Slot benadrukt echter dat hij alle reden heeft om te geloven dat hij volgend seizoen weer gewoon voor de groep staat. Hij voelt zich uitstekend op zijn plek bij Liverpool en ziet genoeg aanknopingspunten om het elftal verder te ontwikkelen. De samenwerking met de clubleiding verloopt volgens hem soepel en de neuzen staan dezelfde kant op. De focus van de oefenmeester ligt nu volledig op het voetbal en de prestaties in de competitie. Hij laat zich niet afleiden door speculaties van buitenaf en stelt dat de stabiliteit binnen de staf essentieel is voor het succes van de club. Liverpool-fans kunnen opgelucht ademhalen, want de trainer kijkt al naar de inrichting van de selectie voor de volgende jaargang. Het vertrouwen tussen de club en de coach lijkt ongeschonden, waardoor de rust rondom de trainerspositie bewaard blijft in de jacht naar nieuwe prijzen in het Engelse voetbal.
0: Grand Prix Radio is jouw

0: mee.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A1 Apeldoorn-Amsterdam, ter hoogte van Hoevelaken. Er zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is 10 minuten. De file begint bij Barneveld. Verder is het druk op de A15 Rotterdam-Gorkum, tussen Papendrecht en Gorkum zelf. 10 kilometer en ongeveer een kwartier vertraging.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De FIFA slaat een nieuwe weg in om de finale van het wereldkampioenschap voetbal nog spectaculairder te maken. Tijdens de rust van de belangrijkste wedstrijd van het toernooi vindt er voor het eerst een officiële halftime show plaats met optredens van Madonna, Shakira en de Zuid-Koreaanse sensatie BTS. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De keuze voor deze show is een direct antwoord op de groeiende behoefte om voetbal te combineren met wereldwijd entertainment. Coldplay-zanger Chris Martin, die de leiding heeft over het project, benadrukt dat het evenement de passie voor de sport moet verenigen met de kracht van muziek. Het optreden in het stadion van New Jersey staat niet op zichzelf. De artiesten steunen hiermee een project dat over de hele wereld voetbalveldjes aanlegt en onderwijs stimuleert voor jonge talenten. Shakira is inmiddels een veteraan in de voetbalwereld. Nadat zij eerder de harten van fans veroverde met officiële toernooihits, brengt zij ook dit keer het officiële WK-lied ten gehore, terwijl de spelers in de kleedkamer rusten. De FIFA wil met dit initiatief de commerciële waarde van de WK-finale naar het niveau van de Super Bowl tillen. Hiermee wordt de rust van de wedstrijd niet langer alleen gebruikt voor tactische analyses, maar ook als een mondiaal podium voor sportieve en sociale eenheid. De verwachting is dat honderden miljoenen voetballiefhebbers wereldwijd deze historische primeur gaan volgen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Johnny.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
2: 11 uur.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een lange file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam voor Hoevelaken een uur extra. 7 kilometer door een ongeluk. De weg zelf is dicht, maar je kunt er langs over de vluchtstrook. Omrijden is een beter idee. Dat kan via Ede en Utrecht over de A30 en de A12. Verder hier en daar iets van file. Op de meeste plekken valt het wel mee. Wel de Duitse grenscontrole, de A7 en de A12. In beide gevallen 10 minuten voordat je de grens over kunt.
4: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
1: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het rommelt flink in de top van AC Milan en de positie van de trainer staat onder zware druk. Een opmerkelijke actie van technisch directeur Zlatan Ibrahimovic heeft voor grote spanningen gezorgd binnen de club. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trainer Massimiliano Allegri zou diep geraakt zijn door de bemoeienis van de oud-voetballer. Volgens bronnen rondom de club heeft de Zweedse directeur persoonlijk contact opgenomen met verschillende spelers uit de selectie om tactische zaken te bespreken. De oefenmeester ziet dit als een directe inbreuk op zijn autoriteit en verantwoordelijkheid. De verstandhouding tussen de twee was al langer moeizaam, maar dit incident lijkt de druppel te zijn. De Italiaanse pers meldt dat de trainer zich niet langer gesteund voelt door de clubleiding en serieus nadenkt over een vertrek na de huidige competitie. De frustratie wordt versterkt door de algemene onrust binnen de organisatie, waarbij ook de algemeen directeur onder vuur ligt van de eigen aanhang. Ondertussen moet de focus op het veld blijven, want de ploeg is nog volop in gevecht voor een ticket voor de Champions League. Een sportbestuurder die dicht bij de club staat bevestigt dat de interne sfeer op dit moment ver te zoeken is. Het is nog onduidelijk of de partijen de plooien kunnen gladstrijken voordat de cruciale eindfase van de competitie begint.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt langzaamaan drukker onderweg, maar gelukkig valt het nog mee qua files. Behalve dan als er een ongeluk gebeurt, zoals op de A1 Apeldoorn-Amsterdam het geval. Bij Hoevelaken is de weg helemaal dicht. Je kunt er wel langs over de vluchtstrook. De vertraging is een uur. Je kunt beter omrijden via Ede en Utrecht over de A30 en de A12. Verder drukte voor de Duitse grenscontrole op bijvoorbeeld de A7 en de A12. In beide gevallen een kwartier vertraging. En tot slot ook een ongeluk in Brabant op de A59 naar Den Bosch. Tussen Dussen en Drunen 3 kilometer en een kwartier. Je moet het daar zonder de linker rijstrook doen.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De veiligheid in de Giro d'Italia staat hoog op de agenda na een bizar voorval tijdens een van de etappes. Een toeschouwer langs de route bracht de renners in groot gevaar door opzettelijk te proberen het peloton ten val te brengen. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het incident vond plaats op een punt waar de wielrenners op hoge snelheid langs de kant van de weg reden. Op beelden is te zien hoe een man een object richting de wielen van de voortrazende coureur steekt. De actie zorgt voor grote verontwaardiging in de wielerwereld, omdat dergelijk gedrag levensgevaarlijke valpartijen kan veroorzaken. Gelukkig wisten de renners de situatie op tijd in te schatten en bleven grote ongelukken ditmaal uit. Vanuit de organisatie en verschillende wielerploegen is er met afschuw gereageerd op de actie. Ploegleiders laten weten dat de focus van de renners al volledig op de koers en de zware beklimmingen moet liggen en dat dit soort randzaken totaal onacceptabel zijn. Er wordt inmiddels gezocht naar de bewuste toeschouwer om hem verantwoordelijk te houden voor zijn daden. De veiligheidsmaatregelen langs het parcours worden naar aanleiding van het voorval extra streng gecontroleerd. Ondanks de schrik in de benen moet de sportieve strijd om de roze trui doorgaan, al is de spanning binnen het peloton door het gedrag van het publiek merkbaar toegenomen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt langzaamaan drukker onderweg, maar er zijn ook helaas een paar bijzonderheden bijgekomen. Allereerst de A1 richting Amsterdam, bij Hoevelaken een ongeluk. De weg zelf is dicht, u kunt er wel langs over de vluchtstrook, maar eerst een uur in de file staan. Omrijden kan via Ede en Utrecht over de A30 en de A12. Waarschijnlijk duurt het nog tot 1 uur vanmiddag. Verder goed nieuws over het ongeluk bij knooppunt Batadorp bij Eindhoven op de A2. Vanuit Maastricht komende. Vanaf knooppunt Leenderheide nog wel een file van 30 minuten. Maar die kan gaan oplossen, want de weg is weer vrij. Dan de A59 naar Den Bosch. Tussen Dussen en Drunen nog 50 minuten in de file. Er staat een rijstrook is daar dicht. Komt door een ongeluk. Omrijden kan via Gorkum over de A27, de A15 en de A2.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De wielerploeg Visma Lease Bike heeft een flinke tik gekregen in de voorbereiding op de Tour de France. Een van hun belangrijkste krachten, de Franse renner Christophe Laporte, zal deze zomer niet aan de start verschijnen door een gescheurde spier in zijn bovenbeen. Rob Stalman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De blessure ontstond tijdens de voorbereidende wedstrijd, de Criterium du Dauphiné. Na uitvoerig onderzoek door de medische staf van de ploeg bleek de schade groter dan gehoopt, waardoor een streep is gezet door zijn deelname aan de grootste wielerronde van het jaar. Voor de ploeg is dit een pijnlijk gemis, aangezien Laporte wordt gezien als de ideale helper voor kopman Jonas Vingegaard in de jacht op een nieuwe eindzege. Binnen het team wordt gesproken van een enorme sportieve aderlating. De afwezigheid van de sterke Fransman dwingt de ploegleiding om de tactiek voor de tourselectie volledig te herzien. Voor de renner zelf is het nieuws ook een bittere pil, omdat hij in topvorm verkeerde en juist in zijn eigen land wilde schitteren op de Franse wegen. De focus voor Laporte verschuift nu volledig naar zijn herstel. Wie de vrijgekomen plek in de tourploeg gaat invullen is op dit moment nog niet bekend, maar de tijd om een waardige vervanger klaar te stomen begint te dringen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat het nog steeds stil tussen Voorthuizen en Hoevelaak over 6 kilometer. Veel vertraging. De verkeer moet dan ook via de vluchtstrook naar een ongeluk. Verkeer richting Amersfoort kan maar beter omrijden via Ede en Utrecht via de A30 en de A12. Duurt waarschijnlijk tot 2 uur vanmiddag. Grenscontrole zorgt voor een kwartier vertraging op de A12 vanuit Arnhem tussen Zevenaar en de Duitse grens. 6 kilometer file.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft voor een enorme stunt gezorgd op het Masters toernooi van Rome. De nummer 1 van de wereld won voor de 32e keer op rij een wedstrijd op het hoogste niveau onder de Grand Slams. Daarmee verbreekt hij het 15 jaar oude record van Novak Djokovic. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de kwartfinale in eigen land rekende Sinner vlot af met de Rus Andrei Rublev. Door deze zege staat de teller van opeenvolgende overwinningen op Master 1000 toernooien nu op 32. Eentje meer dan de legendarische reeks van Djokovic uit 2011. De Italiaan is bezig aan een ongekend jaar waarin hij de ene na de andere prijs pakt. Hij won dit seizoen al alle vier de gespeelde mastertitels. Ondanks de historische mijlpaal blijft de jonge tennisser bescheiden. Hij liet na afloop weten dat hij niet speelt voor de records, maar vooral om zijn eigen verhaal te schrijven en het publiek in Rome iets moois te geven. Wel gaf hij toe dat de vele wedstrijden in korte tijd fysiek hun tol beginnen te eisen. Toch is de focus nu direct verschoven naar de halve finale. Als Sinner ook het toernooi in Rome op zijn naam schrijft, treedt hij toe tot een zeer select gezelschap van spelers die alle verschillende mastertoernooien minimaal één keer hebben gewonnen. De Italiaanse fans dromen er in ieder geval al hardop van dat hun held de beker in eigen huis omhoog mag houden.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Topschaatster Suzanne Schulting staat mogelijk voor een flinke uitdaging tijdens de winterspelen van 2030. Nu de kans groot is dat het langebaanschaatsen in het Friese Tialf wordt gehouden, ontstaat er een bijzonder probleem voor sporters die meerdere disciplines combineren. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Terwijl de Nederlandse fans dromen van een Olympisch toernooi in eigen land, brengt dit voor Schulting logistieke hoofdbrekers met zich mee. De shorttrackwedstrijden vinden namelijk plaats in het Franse Nice, zo'n 1400 kilometer verderop. Omdat Schulting heeft aangegeven op beide onderdelen actief te willen blijven, zou ze tijdens de Spelen constant moeten pendelen tussen Nederland en Frankrijk. Dit kan een enorme impact hebben op haar herstel en voorbereidingen tussen de verschillende races door. De schaatser laat zich echter niet direct uit het veld slaan door de afstand. In haar omgeving wordt nuchter gereageerd op het scenario en wordt benadrukt dat een goede organisatie veel kan oplossen. Toch blijft het een unieke situatie, aangezien Olympische sporten zelden over twee landen worden verspreid met zo'n grote tussenruimte. Naast de fysieke voorbereiding wordt het logistieke plan cruciaal voor het succes van de rijdster. De uitdaging is nu om een schema te maken waarin de reistijd geen nadelige gevolgen heeft voor de resultaten op het ijs, zodat ze op beide locaties optimaal kan presteren.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De play-offs van de Premier League darts gaan dit jaar aan de neus van de Nederlandse topdarters voorbij. Na de laatste speelronde is duidelijk geworden dat zowel Michael van Gerwen als Dian van Veen zich niet hebben geplaatst voor de beslissende fase in Londen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Van Gerwen is de uitschakeling een bittere pil, aangezien de meervoudig kampioen een vaste waarde is bij de laatste vier. Hoewel hij gedurende de competitie enkele dagzegers wist te boeken, was de concurrentie van de Engelse darters ditmaal te groot. De regerend kampioen slaagde er niet in om de nodige constantheid te vinden die vereist is in deze prestigieuze competitie. Hij gaf de afloop aan dat het niveau van zijn tegenstanders momenteel erg hoog ligt en dat kleine foutjes direct worden afgestraft op het podium. Ook de jonge debutant Gian van Veen greep naast een ticket voor de finale avond. Ondanks een hoopvolle start van het toernooi kwam de darter uit Poeldijk in de slotfase net tekort om de aansluiting met de top 4 te behouden. De darter kijkt echter tevreden terug op de opgedane ervaring in een van de zwaarste competities ter wereld. De focus voor de Nederlandse darters verschuift nu naar de rest van het seizoen, terwijl de strijd om de titel zonder Nederlands tintje zal worden beslist.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
2: Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Arne Slot gaat ervan uit dat hij ook na de zomer de scepter zwaait op Anfield. De Nederlandse coach heeft aangegeven dat er geen enkele twijfel is over zijn toekomst bij de Engelse grootmacht en dat hij zich volledig richt op de lange termijn. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sinds zijn komst naar de Premier League wordt de trainer nauwlettend gevolgd, zeker nu de geruchtenmolen in het topvoetbal altijd draait. Slot benadrukt echter dat hij alle reden heeft om te geloven dat hij volgend seizoen weer gewoon voor de groep staat. Hij voelt zich uitstekend op zijn plek bij Liverpool en ziet genoeg aanknopingspunten om het elftal verder te ontwikkelen. De samenwerking met de clubleiding verloopt volgens hem soepel en de neuzen staan dezelfde kant op. De focus van de oefenmeester ligt nu volledig op het voetbal en de prestaties in de competitie. Hij laat zich niet afleiden door speculaties van buitenaf en stelt dat de stabiliteit binnen de staf essentieel is voor het succes van de club. Liverpool-fans kunnen opgelucht ademhalen, want de trainer kijkt al naar de inrichting van de selectie voor de volgende jaargang. Het vertrouwen tussen de club en de coach lijkt ongeschonden, waardoor de rust rondom de trainerspositie bewaard blijft in de jacht naar nieuwe prijzen in het Engelse voetbal.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

Yeah.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De play-offs van de Premier League darts gaan dit jaar aan de neus van de Nederlandse topdarters voorbij. Na de voorlaatste speelronde is duidelijk geworden dat zowel Michael van Gerwen als Gian van Veen zich niet hebben geplaatst voor de beslissende fase in Londen.
3: Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio.
2: Voor Van Gerwen is de uitschakeling een bittere pil, aangezien de meervoudig kampioen een vaste waarde is bij de laatste vier. Hoewel hij gedurende de competitie enkele dagzegens wist te boeken, was de concurrentie van de Engelse darters ditmaal te groot. De regerend kampioen slaagde er niet in om de nodige constantheid te vinden die vereist is in deze prestigieuze competitie. Hij gaf na afloop aan dat het niveau van zijn tegenstanders momenteel erg hoog ligt en dat kleine foutjes direct worden afgestraft op het podium. Ook de jonge debutant Gian van Veen greep naast een ticket voor de finale avond. Ondanks een hoopvolle start van het toernooi kwam de darter uit Poeldijk in de slotfase net tekort om de aansluiting met de top 4 te behouden. De darter kijkt echter tevreden terug op de opgedane ervaring in een van de zwaarste competities ter wereld. De focus voor de Nederlandse darters verschuift nu naar de rest van het seizoen,

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Voor het knooppunt Grijshoord heb je 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Ook 10 minuten extra ben je kwijt op de A13 naar Den Haag, of naar Rotterdam moet ik zeggen. Bij Delft 10 minuten extra dus. Op de A50 vanuit Arnhem naar Eindhoven tussen de knooppunten Ewijk en Paalgraven heb je een kwartier vertraging door een ongeluk.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De FIFA slaat een nieuwe weg in om de finale van het wereldkampioenschap voetbal nog spectaculairder te maken. Tijdens de rust van de belangrijkste wedstrijd van het toernooi vindt er voor het eerst een officiële halftime show plaats met optredens van Madonna, Shakira en de Zuid-Koreaanse sensatie BTS. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De keuze voor deze show is een direct antwoord op de groeiende behoefte om voetbal te combineren met wereldwijd entertainment. Coldplay-zanger Chris Martin, die de leiding heeft over het project, benadrukt dat het evenement de passie voor de sport moet verenigen met de kracht van muziek. Het optreden in het stadion van New Jersey staat niet op zichzelf. De artiesten steunen hiermee een project dat over de hele wereld voetbalveldjes aanlegt en onderwijs stimuleert voor jonge talenten. Shakira is inmiddels een veteraan in de voetbalwereld. Nadat zij eerder de harten van fans veroverde met officiële toernooihits, brengt zij ook dit keer het officiële WK-lied ten gehore, terwijl de spelers in de kleedkamer rusten. De FIFA wil met dit initiatief de commerciële waarde van de WK-finale naar het niveau van de Super Bowl tillen. Hiermee wordt de rust van de wedstrijd niet langer alleen gebruikt voor tactische analyses, maar ook als een mondiaal podium voor sportieve en sociale eenheid. De verwachting is dat honderden miljoenen voetballiefhebbers wereldwijd deze historische primeur gaan volgen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag heb je een kwartier vertraging. Het staat 7 kilometer voor het knooppunt Prins Klausplein. Dat komt door een ongeluk op de A4 bij knooppunt Prins Klausplein. Dan de A15 van Gorkum naar Nijmegen tussen Leerdam en Geldermalsen. Een half uur vertraging door een ongeluk. Hier wordt er langs geleid via de vluchtstrook. A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht Centrum heb je een kwartier vertraging. En de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunette 4 kilometer. Vertraging is 25 minuten. De weg is weer vrij na een ongeluk. Daar.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het rommelt flink in de top van AC Milan en de positie van de trainer staat onder zware druk. Een opmerkelijke actie van technisch directeur Zlatan Ibrahimovic heeft voor grote spanningen gezorgd binnen de club. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trainer Massimiliano Allegri zou diep geraakt zijn door de bemoeienis van de oud-voetballer. Volgens bronnen rondom de club heeft de Zweedse directeur persoonlijk contact opgenomen met verschillende spelers uit de selectie om tactische zaken te bespreken. De oefenmeester ziet dit als een directe inbreuk op zijn autoriteit en verantwoordelijkheid. De verstandhouding tussen de twee was al langer moeizaam, maar dit incident lijkt de druppel te zijn. De Italiaanse pers meldt dat de trainer zich niet langer gesteund voelt door de clubleiding en serieus nadenkt over een vertrek na de huidige competitie. De frustratie wordt versterkt door de algemene onrust binnen de organisatie, waarbij ook de algemeen directeur onder vuur ligt van de eigen aanhang. Ondertussen moet de focus op het veld blijven, want de ploeg is nog volop in gevecht voor een ticket voor de Champions League. Een sportbestuurder die dicht bij de club staat bevestigt dat de interne sfeer op dit moment ver te zoeken is. Het is nog onduidelijk of de partijen de plooien kunnen gladstrijken voordat de cruciale eindfase van de competitie begint.
0: Grand Prix Radio is jouw sport.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Er is een flink ongeluk gebeurd op de A15 vanuit Gorkum naar Nijmegen. Tussen de afrit Leerdam en Geldermalsen staat 6 kilometer. De vertraging is 40 minuten. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht Centrum. 20 minuten vertraging door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. En de A27 Almere-Gorkum doe je er 10 minuten langer over. Tussen Utrecht-Noord en Knooppunt Lunetten.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De veiligheid in de Giro d'Italia staat hoog op de agenda na een bizar voorval tijdens een van de etappes. Een toeschouwer langs de route bracht de renners in groot gevaar door opzettelijk te proberen het peloton ten val te brengen. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het incident vond plaats op een punt waar de wielrenners op hoge snelheid langs de kant van de weg reden. Op beelden is te zien hoe een man een object richting de wielen van de voortrazende coureur steekt. De actie zorgt voor grote verontwaardiging in de wielerwereld, omdat dergelijk gedrag levensgevaarlijke valpartijen kan veroorzaken. Gelukkig wisten de renners de situatie op tijd in te schatten en bleven grote ongelukken ditmaal uit. Vanuit de organisatie en verschillende wielerploegen is er met afschuw gereageerd op de actie. Ploegleiders laten weten dat de focus van de renners al volledig op de koers en de zware beklimmingen moet liggen en dat dit soort randzaken totaal onacceptabel zijn. Er wordt inmiddels gezocht naar de bewuste toeschouwer om hem verantwoordelijk te houden voor zijn daden. De veiligheidsmaatregelen langs het parcours worden naar aanleiding van het voorval extra streng gecontroleerd. Ondanks de schrik in de benen moet de sportieve strijd om de roze trui doorgaan, al is de spanning binnen het peloton door het gedrag van het publiek merkbaar toegenomen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Veel mensen zijn vrij vandaag en daarom staat er ook maar 80 kilometer file. Dat is veel minder dan gebruikelijk op vrijdag. Dat mag duidelijk zijn. Op de A15 vanuit Gorinchem naar Nijmegen heb je wel een half uur vertraging. Tussen de afrit Leerdam en Geldermalsen staat 7 kilometer door een ongeluk. Kan er langs via de vluchtstrook. En op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht Centrum 20 minuten vertraging door bergingswerk. De rechterrijstrook is daar dicht.

0: Me up. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De wielerploeg Visma Lease Bike heeft een flinke tik gekregen in de voorbereiding op de Tour de France. Een van hun belangrijkste krachten, de Franse renner Christophe Laporte, zal deze zomer niet aan de start verschijnen door een gescheurde spier in zijn bovenbeen. Rob Stalman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De blessure ontstond tijdens de voorbereidende wedstrijd, de Criterium du Dauphiné. Na uitvoerig onderzoek door de medische staf van de ploeg bleek de schade groter dan gehoopt, waardoor een streep is gezet door zijn deelname aan de grootste wielerronde van het jaar. Voor de ploeg is dit een pijnlijk gemis, aangezien Laporte wordt gezien als de ideale helper voor kopman Jonas Vingegaard in de jacht op een nieuwe eindzege. Binnen het team wordt gesproken van een enorme sportieve aderlating. De afwezigheid van de sterke Fransman dwingt de ploegleiding om de tactiek voor de tourselectie volledig te herzien. Voor de renner zelf is het nieuws ook een bittere pil, omdat hij in topvorm verkeerde en juist in zijn eigen land wilde schitteren op de Franse wegen. De focus voor Laporte verschuift nu volledig naar zijn herstel. Wie de vrijgekomen plek in de tourploeg gaat invullen is op dit moment nog niet bekend, maar de tijd om een waardige vervanger klaar te stomen begint te dringen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Vanwege het lange hemelvaartsweekend is er geen sprake van een echte vrijdagavondspits. Er staat net geen 90 kilometer file. Op de A4 richting Amsterdam heb je 10 minuten vertraging tussen knooppunt Diepenburg en Zoeterwoudendorp. Door een ongeluk eerder vanmiddag, de weg is weer vrij. A15 van Gorkum naar Nijmegen bij Geldermalsen, 20 minuten vertraging door een ongeluk. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht Centrum een kwartier extra door bergingswerk. De rechter rijstrook is weer dicht.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft voor een enorme stunt gezorgd op het Masters-toernooi van Rome. De nummer 1 van de wereld won voor de 32e keer op rij een wedstrijd op het hoogste niveau onder de Grand Slams. Daarmee verbreekt hij het 15 jaar oude record van Novak Djokovic. Opstelbaar hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de kwartfinale in eigen land rekende Sinner vlot af met de Rus Andrei Rublev. Door deze zege staat de teller van opeenvolgende overwinningen op Master 1000 toernooien nu op 32. Eentje meer dan de legendarische reeks van Djokovic uit 2011. De Italiaan is bezig aan een ongekend jaar waarin hij de ene na de andere prijs pakt. Hij won dit seizoen al alle vier de gespeelde mastertitels. Ondanks de historische mijlpaal blijft de jonge tennisser bescheiden. Hij liet na afloop weten dat hij niet speelt voor de records, maar vooral om zijn eigen verhaal te schrijven en het publiek in Rome iets moois te geven. Wel gaf hij toe dat de vele wedstrijden in korte tijd fysiek hun tol beginnen te eisen. Toch is de focus nu direct verschoven naar de halve finale. Als Sinner ook het toernooi in Rome op zijn naam schrijft, treedt hij toe tot een zeer select gezelschap van spelers die alle verschillende mastertoernooien minimaal één keer hebben gewonnen. De Italiaanse fans dromen er in ieder geval al hardop van dat hun held de beker in eigen huis omhoog mag houden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog 70 kilometer verspreid over het land. Van een vrijdagavondspits is door het lange weekend geen sprake. Op de A5 richting Amsterdam heb je nu 10 minuten vertraging voor de aansluiting met de A10 bij Westpoort. Komt er een auto met pech. A15 van Gorkum naar Nijmegen tussen Leerdam en Geldermalsen. Een kwartier vertraging door een ongeluk. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. En de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens 10 minuten vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Topschaatster Suzanne Schulting staat mogelijk voor een flinke uitdaging tijdens de winterspelen van 2030. Nu de kans groot is dat het langebaanschaatsen in het Friese Tialf wordt gehouden, ontstaat er een bijzonder probleem voor sporters die meerdere disciplines combineren. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Terwijl de Nederlandse fans dromen van een Olympisch toernooi in eigen land, brengt dit voor Schulting logistieke

0: unieke situatie, aangezien Olympische sporten zelden over twee landen worden verspreid met zo'n grote tussenruimte. Naast de fysieke voorbereiding wordt het logistieke plan cruciaal voor het succes van de rijdster. De uitdaging is nu om een schema te maken waarin de reistijd geen nadelige gevolgen heeft voor de resultaten op het ijs, zodat ze op beide locaties optimaal kan presteren.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog zo'n 50 kilometer file verspreid over het land. Op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam heb je nu veruit de meeste vertraging. Tussen Numansdorp en Barendrecht staat 7 kilometer. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is 1 uur. Verkeer vanuit het westen van Brabant naar Rotterdam kiest het beste de route over de Moerdijkbrug en langs Dordrecht. Dat is onder andere over de A16. In het zuiden van Limburg viel op de A76 van Geleen naar Aken. Voor de Duitse grens doe je er 10 minuten langer over. Hey, hallo.
3: Ben jij er?
4: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: to you. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Arne Slot gaat ervan uit dat hij ook na de zomer de scepter zwaait op Anfield. De Nederlandse coach heeft aangegeven dat er geen enkele twijfel is over zijn toekomst bij de Engelse grootmacht en dat hij zich volledig richt op de lange termijn. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sinds zijn komst naar de Premier League wordt de trainer nauwlettend gevolgd, zeker nu de geruchtenmolen in het topvoetbal altijd draait. Slot benadrukt echter dat hij alle reden heeft om te geloven dat hij volgend seizoen weer gewoon voor de groep staat. Hij voelt zich uitstekend op zijn plek bij Liverpool en ziet genoeg aanknopingspunten om het elftal verder te ontwikkelen. De samenwerking met de clubleiding verloopt volgens hem soepel en de neuzen staan dezelfde kant op. De focus van de oefenmeester ligt nu volledig op het voetbal en de prestaties in de competitie. Hij laat zich niet afleiden door speculaties van buitenaf en stelt dat de stabiliteit binnen de staf essentieel is voor het succes van de club. Liverpool-fans kunnen opgelucht ademhalen, want de trainer kijkt al naar de inrichting van een selectie voor de volgende jaargang. Het vertrouwen tussen de club en de coach lijkt ongeschonden, waardoor de rust rondom de trainerspositie bewaard blijft in de jacht naar nieuwe prijzen in het Engelse voetbal.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. De laatste files worden snel korter. Je hebt vooral nog vertraging op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam. Tussen Numansdorp en Oud-Beijerland doe je er een half uur langer over door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Je kan omrijden via de A16.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De play-offs van de Premier League darts gaan dit jaar aan de neus van de Nederlandse topdarters voorbij. Na de voorlaatste speelronde is duidelijk geworden dat zowel Michael van Gerwen als Gian van Veen zich niet hebben geplaatst voor de beslissende fase in Londen.
3: Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio.
2: Voor Van Gerwen is de uitschakeling een bittere pil, aangezien de meervoudig kampioen een vaste waarde is bij de laatste vier. Hoewel hij gedurende de competitie enkele dagzegens wist te boeken, was de concurrentie van de Engelse darters ditmaal te groot. De regerend kampioen slaagde er niet in om de nodige constantheid te vinden die vereist is in deze prestigieuze competitie. Hij gaf na afloop aan dat het niveau van zijn tegenstanders momenteel erg hoog ligt en dat kleine foutjes direct worden afgestraft op het podium. Ook de jonge debutant Gian van Veen greep naast een ticket voor de finale avond. Ondanks een hoopvolle start van het toernooi kwam de darter uit Poeldijk in de slotfase net tekort om de aansluiting met de top 4 te behouden. De darter kijkt echter tevreden terug op de opgedane ervaring in een van de zwaarste competities ter wereld. De focus voor de Nederlandse darters verschuift nu naar de rest van het seizoen, terwijl de strijd om de titel zonder Nederlands tintje zal worden beslist.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De FIFA slaat een nieuwe weg in om de finale van het wereldkampioenschap voetbal nog spectaculairder te maken. Tijdens de rust van de belangrijkste wedstrijd van het toernooi vindt er voor het eerst een officiële halftime show plaats met optredens van Madonna, Shakira en de Zuid-Koreaanse sensatie BTS. Hoofdstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De keuze voor deze show is een direct antwoord op de groeiende behoefte om voetbal te combineren met wereldwijd entertainment. Coldplay-zanger Chris Martin, die de leiding heeft over het project, benadrukt dat het evenement de passie voor de sport moet verenigen met de kracht van muziek. Het optreden in het stadion van New Jersey staat niet op zichzelf. De artiesten steunen hiermee een project dat over de hele wereld voetbalveldjes aanlegt en onderwijs stimuleert voor jonge talenten. Shakira is inmiddels een veteraan in de voetbalwereld. Nadat zij eerder de harten van fans veroverde met officiële toernooihits, brengt zij ook dit keer het officiële WK-lied ten gehore, terwijl de spelers in de kleedkamer rusten. De FIFA wil met dit initiatief de commerciële waarde van de WK-finale naar het niveau van de Super Bowl tillen. Hiermee wordt de rust van de wedstrijd niet langer alleen gebruikt voor tactische analyses, maar ook als een mondiaal podium voor sportieve en sociale eenheid. De verwachting is dat honderden miljoenen voetballiefhebbers wereldwijd deze historische primeur gaan volgen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het rommelt flink in de top van AC Milan en de positie van de trainer staat onder zware druk. Een opmerkelijke actie van

0: trainer zich niet langer gesteund voelt door de clubleiding en serieus nadenkt over een vertrek na de huidige competitie. De frustratie wordt versterkt door de algemene onrust binnen de organisatie, waarbij ook de algemeen directeur onder vuur ligt van de eigen aanhang. Ondertussen moet de focus op het veld blijven, want de ploeg is nog volop in gevecht voor een ticket voor de Champions League. Een sportbestuurder die dicht bij de club staat bevestigt dat de interne sfeer op dit moment ver te zoeken is. Het is nog onduidelijk of de partijen de plooien kunnen gladstrijken voordat de cruciale eindfase van de competitie begint.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Grand Prix Radio. Waar je ook bent op grandprixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: step by step? Won't you give me that step by step? I.
1: This is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
2: 1 uur.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.

vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
2: Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix.